0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Tinkstu. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden, zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De socialistische partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Boerij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
9: The best music on the air.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en waarschuwt voor tol bij afsluiting. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durbuy, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Boerij en Al-Mawasi. Israël noemt de journalist een Hamas-terrorist. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Man, dig that crazy chick.

0: absolutely smashing that. This week's oldest recording, recorded for Atlantic Records back in 1950, Al Hibbler and Danny Boy, got to number 9 in the US R&B charts.
1: And sadly, that brings us almost to the end of this week's programme. Time to remind you of the email address, which is fab50.radio@yahoo.com. If you've got a particular record from the 1950s that you'd like to hear, get in touch, and if we can find it, we'll play it for you. Right, what are we going out with this week, Jeff?
0: This is generally credited as the first rock and roll instrumental hit. Bill Justice from 1957, the Sun recording. It's called Raunchy. US number 2, UK number 11. So until next week's Fabulous 50s radio show, this is Jeff Kemp, the Cockney Playboy, saying bye for now, and above all, be lucky.
1: Same goes for me, Paul Peters, till we all meet up again at the same time next week. Bye for now. Bye-bye.
2: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakte donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgde op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molukse Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf 1:15 middags. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magatsi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Cause I Love You, dit was Luf. Het nummer bevat een elektrische viool gespeeld door Lia. Het werd geschreven nadat Chandler de band vroeg om een eigen nummer uit te brengen als hun volgende single.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede morgen toegewenst. Ah, we zitten alweer midden in de maand juni. Nou, oh, en wat is het warm. Oh. Ja, af en toe is even een donderbui tussendoor, maar ja, het hoort erbij in deze tijd. Maar we hebben ook hele mooie muziek. En dat is onder andere ook een nummer van Supertramp. Vorige week aardig inspiratie opgedaan. Het gaat in dit geval om het nummer School. Komt uit 1974.

prachtige compositie van Supertramp. School begint met een eenzame harmonica die zeer ruimtelijk is opgenomen. Een beetje als de mondharmonica uit Once Upon a Time in the West. Langzaam komt de gitaar binnen, direct gevolgd door de zangstem van Roger Hodgson, begeleid door klarinet. Het eerste couplet wordt afgesloten met een femmer fermate, die na een crescendo overgaat naar couplet 2. Inmiddels met de volledige muziekgroep als begeleiding. Na dit tweede couplet belandt de muziek in rustig vaarwater, waarbij percussie eigenlijk het belangrijkste muziekinstrument is. Vanuit piano komt de muziek door toevoeging van steeds meer instrumenten in een stroomversnelling met een solo voor de toetsen. Nou, het kwam in ieder geval van het derde studioalbum van hun Crime of the Century van Supertramp. Prachtig nummer om te horen. Sweet Sensations, dit is Sad Sweet Dreamer.

0: Fancy Dreamer is een single van Sweet Sensation uit Manchester. Het is afkomstig van hun debuutalbum Sweet Sensation. Het nummer is geschreven door liedjeschrijver Des Parton. Het is mogelijk dat de muziekproducent en hun ontdekker Tony Hartz en zijn vrouw Jackie Trent meezongen in het nummer om de zang te versterken.
1: De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

The Night They Drove Old Dixie Down. Een nummer van de Canadees-Amerikaanse band The Band. En ja, later is het door Joan Bess gecoverd. In 1971 was dat. Bracht de Amerikaanse singer-songwriter Joan Bess de commercieel succesvolste cover van The Night They Drove Old Dixie Down uit op haar album Blessed Are. Zij veranderde een aantal regels in de tekst. In een interview vertelde zij dat zij de tekst nog nooit had gelezen voordat ze het lied zelf opnam en zong wat zij dacht dat er gezongen werd. In latere jaren zong ze het liedje toch op andere optredens met de oorspronkelijke tekst. Dit zijn de Commodores, Three Times a Lady.

0: Three Times a Lady is geschreven door leadzanger Lionel Richie en geproduceerd door James Anity Carmichael. Richie schreef het nummer na een speech van zijn vader aan zijn moeder op hun 37e trouwdag. Zijn vader sprak de woorden: ze is een geweldige vrouw, ze is een geweldige moeder en ze is een geweldige vriend. Ja, dan kom je heel gauw op deze titel uit. Nou, geweldig nummer van Lionel Richie. Mooi nummer om weer eens een keer te horen op de radio. Ik heb hier een nummer van Bugsfish, The Land of Making Believe. Stars in your
1: eyes. De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: to go to visit you.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Lovehurts is een ballad waarin een oorspronkelijk mannelijke zanger zijn pijn in de liefde bezingt. Behalve verdriet spreekt er uit de tekst delusie. Love is just a lie made to make you blue. De tekst omvat twee coupletten en een bridge. Het refrein is een regel lang. Lovehurts in verschillende versies komt er een tussenspel waarna het refrein herhaald wordt. Het tempo is in het origineel relatief matig. In sommige versies uitgesproken langzaam. Er zijn meerdere covers van gemaakt, maar de originele was van de Everly Brothers in 1960. Iets heel anders. Een prachtig nummer van Led Zeppelin. Het nummer heet Stairway to Heaven uit 1972. Dat is 8 minuten genieten.

Ha, prachtig nummer om weer te horen. Stairway to Heaven is een nummer van de Britse rockband Led Zeppelin. Het werd in 1971 uitgebracht op het album Led Zeppelin 4. Het nummer is geschreven door gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant. Het wordt geregeld genoemd als de beste rocknummer uit de 20e eeuw. Het nummer is een vaak aangehaald voorbeeld van het genre progressieve rock en wordt vaak op de radio aangevraagd. Tevens is het een veelgehoord nummer op begrafenissen. Van, het blad, van de bladmuziek van Stairway to Heaven zijn opmerkelijk veel exemplaren verkocht in de tijd. 1,2 miljoen. Nou, even wat anders. Hier van eigen bodem Shock and Blue met het nummer Blossom Lady uit 1971.

What Can I Say is een nummer van de Amerikaanse muzikant Bos Skex. Het is de derde single van zijn zevende studioalbum Silk Degrees uit 1976. Het nummer dat in november dat najaar werd het nummer eerst in de Verenigde Staten opgenomen en als single uitgebracht op 7 januari 1977 volgde Europa. Skex schreef het nummer samen met David Paich, die een jaar later bekend werd als toetsenist van Toto. What Can I Say gaat over een jongen die een meisje probeert te overtuigen hem een kans te geven. Een nummer van Dave, Danses Matinant.

Kijk, wist een plaatje waar bijna 3,5 miljoen singles van verkocht zijn. Danses Matinent is een single van de Nederlander Dave. Het is afkomstig van zijn album Trop Bau. Danses Matinent is gebaseerd op een versnelde versie van de Moonlight Serenade. Het uurtje Sunday Morning Breakfast Show zit er alweer op. Nou, ik heb mijn best weer gedaan om een heleboel mooie plaatjes ten gehoor te brengen. Ik hoop dat het allemaal wat naar genoegen was. Iedereen bedankt voor de vele reacties. Ik ben er aanstaande zondag weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Nou, straks nog veel plezier met alle andere programma's. En ja, natuurlijk als je erop uitgaat, neem je Dravara Radio mee. Tot volgende week.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden in 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemot, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Bôle, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemot richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

jaren 70. Formatie The Sweet. En Little Willy. Niet Free Willy, maar gewoon Little Willy. Welkom bij het programma Music Memories. Nu weer een uurtje volop hier bij Radio Emmelo natuurlijk. AM 747, DAB+. En als je daar buiten bereik van die zenders bent, dan kun je ons weer beluisteren gewoon via streaming audio, via de website, maar ook via andere ja, mogelijkheden, portals zoals we dat noemen. Andere internetsite, zal ik het maar zo uitdrukken. Tik je gewoon even Radio Emmelo in en dan oh, heb je ons zo in één keer zo voor je neus staan. Dan kun je ons overal beluisteren. De tweede in het programma is van Bryan Adams.

0: Honeycomb zaten dat uit het jaar 1964. Ze hadden een vrolijke drumster. Ja, dat was wel leuk om dat te zien. Maar ja, het is bij deze één hit gebleven. Dus dat heet dan...
1: One Hit Wonder Classic. Classic.
0: Ja, dat was
1: classic,
0: het, vrienden. Straks hebben we ook nog de oude alarmschijf voor je. Ik weet nog niet uit welk jaar. Even kijken uit welk jaar dat is. Dat ga ik je zo meteen wel even vertellen. Straks nog voor je Tony Braxton. De Nederlandse band, de Chaplin Band. En de oude alarmschijf. Dat is een hele leuke, een beetje vergeten hit, vrienden.

Carve Girl en Paul Simon. Gouden duo was dat zo in de jaren 60. I'm a Rock was een van hun vele hits die ze hebben gemaakt hier samen. Ja, je weet het, hè. Als je dat gevolgd hebt, ze hebben op een gegeven moment een beetje ruzie gekregen, heren. Dit zijn de ABBA's. Knowing Me, Knowing You.

overdreven naar enorme hoogtes. Niemand anders dan Tony Braxton was dat. You're making me high. Hier op Radio Emmeloord. Zangeres die een beetje vergeten is, vrienden. Vandaar dat we het weer eens even in dit programma hebben gedraaid. Begon voor haar allemaal in het jaar 1993 met Breathe Again. En daarna scoorde ze hit na hit tot aan het begin van de Zero's. En daarna heeft ze zich toegelegd op het acteren. Straks de oude alarmschijf. Ik zie hem al klaarstaan, maar voor die tijd draaien we ook nog de formatie de Procol Harum met een mooie van ze, Homburg. Maar nu eerst Foreigner. Say-

zomerhit uit het jaar 1973. Sheriff Dean, hij kwam uit Algerije, verhuisde op jonge leeftijd naar Frankrijk toe. En hij zong dit liedje in samen met Eveline Dahaize. Ja, dat was weer een studiozangeres die dat allemaal deed. Nou, hoe zal ik het zeggen? Hier heb je een paar eurotjes. En dan zong ze wel even mee. Dat was haar carrière, vrienden. Straks nog even muziek van Aha. Shocking Blue zie ik ook nog voor je klaarstaan. Maar eerst even deze Nederlandse band, de Chaplin Band. And let's have a party.

0: kreeg zijn naam echt omdat hij vroeger allerlei muziek op een cassettebandje zette. En als je wat oudere luisteraar bent, kan je nog herinneren dat je een soort ruisonderdrukking had. En dat was het Dolby gebeuren. En zodoende werd hij door zijn vrienden Thomas Dolby genoemd.
1: Radio Emmeloord. We're in Japanese.
0: Ja, vroeger stuurden we natuurlijk een briefkaartje als we op vakantie waren of voor een verjaardag. Tegenwoordig sturen we een appje, maar dit is uit die tijd. En Shocking Blue die maakte daar een hit over. Send me een postcard, darling, hier op Radio Emmeloord.

Counting High and Low. Formatie AHA uit Noorwegen, maar dat wist je nog zeker. Daar ga ik wel vanuit natuurlijk als trouwe luisteraars van Radio Emmeloord. Ja. Oh, lekker. Vakantiegevoelens, vrienden, dat is lekker, hè? Dan kijken we naar het zonnetje. Oh.

denken van, hé, hey, ligt dat nou aan mijn apparatuur? Nee, absoluut niet. Wij draaiden dit van het echte LP van de Beatles. En dat was het album Beatles for Sale. Ja, dat tikt een beetje. Het is ook nog vetvol mono. En het was niet op het Apple-label. Dus dat was echt uit het beginperiode, vrienden. Dit is Trinity. En we love the Pirate Stations hier op Radio Emmeloord.

0: fenomeen van piratenzenders was in de jaren 70 zenders vanaf zee. En daar ging dit liedje ook over. Later kreeg je de landzenders. En tegenwoordig heb je allerlei zenders. Net zo zender als Radio Emmeloord.
1: 24 uur per dag. De beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: En dat is ook zo. We gaan richting wat nieuws en weer, vrienden. Even kijken wat we nog voor je kunnen draaien. In ieder geval deze van The Doors. Light My Fire.

0: is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Muziek uit vervlogen tijden.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Altijd gezellig, hè? Muziek van Afrik Simone, zanger afkomstig uit Mozambique, die in de jaren 70, 1975 een aantal leuke plaatjes scoorde. Zoals ook deze, Playa Blanca, zo heette dat schijfje. Goedemiddag allemaal, luisteraars, welkom bij Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk op de zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur gaan we uitsluitend vinylplaatjes draaien. Ik heb alweer een aantal leuke platen uitgezocht uit de grote platenkoffer, al hier aanwezig in de studio van Radio Emmeloord. Dus ik zou zo zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan. Het komende uur uitsluitend vinylkrakertjes, gedraaid op 45 rondjes per minuut.
0: Radio Emmeloord met de beste gouden ouwe.
2: En zo ook de volgende, iets moois van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow.

blijft altijd gezellig, hè, deze plaat van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. Gedraaid op 45 rondjes per minuut. Ja, dat mogen we graag draaien van dit soort leuke schijfjes.

0: prachtige plaat door van The Beach Boys, Tears in the Morning. Krakend vinyl. En dat is dan eigenlijk ook wel weer een beetje de charme uiteraard van het geheel.
1: De beste hits vanaf vinyl. Doordraaien. Met Peter Nijdam.
0: En de volgende. Iets leuks van Fischer Z. Marlies.

Engelse rockband. Met lekkere new wave muziek. Dit was een van, ja, toch wel van hun bescheiden hitjes. So Long, dat was natuurlijk een andere grote. Maar deze mocht er trouwens ook wel zijn. Marlies, gedraaid hier op de Gouwouwe Zender Radio.

Chaka Khan, I Feel For You. Trouwens, het hele album is eigenlijk wel het beluisteren waard. Het deed me weer denken aan 1989. Toen zat ik in militaire dienst. En toen werd het veel op de compagnies, compagniekazerne, ja, dat bar werd het gedraaid. En daar stonden de speakers nogal ver uit elkaar. En wat resulteerde in een mooi stereo-effect. Weet ik me nog wel te herinneren. Dit is trouwens 40 jaar geleden een hele grote hit voor de Miami Sound Machine, oftewel Gloria Estefan.

je raakt het vinyl hoor, de Beatles. Onlangs vond ik dit plaatje nog op een rommelmarkt. En het is ook nog te draaien en ook nog. En dat voor een eurotje, vrienden. Ja, de Beatles dus. She Loves You. En van de Beatles een kleine stap naar de Bee Gees. Lonely Days.

Guess Who, Clap for the Wolfman. En elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur op Radio Emmeloord draaien we uitsluitend van die leuke grammofoonplaatjes, van die vinylplaatjes, van die singeltjes. Als je vroeger iets leuks hoorde op de radio, dan ging je naar de platenhandelaar toe. En dan kocht je dat plaatje voor ongeveer 5,25 gulden. En ik haal ze de laatste tijd gewoon op de rommelmarkt voor een eurotje, vrienden. En soms dan zijn ze nog erg smerig. Dan gaan ze in het bad, dan laat ik ze even badderen en dan komen ze er weer als verfrissend uit. Zo ook deze, Mai Tai.

zomervakantie van start. En daarvoor nog One Touch Too Much van het Nederlandse trio, als het ware. Mai Tai, destijds geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn. Een grote hit van weleer. De volgende trouwens ook. Hier is Hard Love van T-Rex.

0: Show Show. Toen Tina Turner, ja. Gelukkig hebben we haar muziek nog. En vrienden, kijk eens even op de klok. Hè. Die is onverbiddelijk. Zometeen nog zo'n 4 minuutjes. Dus ik kan er nog even eentje draaien.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: En zo is dat maar net. DAB+. Mijn laatste plaat voor vanmiddag. Dat is er eentje van The Doobie Brothers. What a Full Beliefs. Ik bedank u allen voor het luisteren. Zometeen veel plezier met de rest van de programmering. En ik ben er volgende week zaterdagochtend weer tussen 9 en 10 uur. Nog een fijne zondag.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld, na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. De anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Neill.

0: That is a real rock and roll rarity. You hardly ever hear it. It was a great big hit, though, and it was by the group called The Grassroots, Let's Live for Today. And speaking of rock and roll rarities, next weekend, every song that you hear is going to be a big hit from the past, but a song that you hardly ever hear. I'm going to call it the Rock and Roll Rarities Weekend.
1: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek.
2: Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed.
1: Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukse Monument Oulu-Kora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van de moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: one of the first songs released by the group Creedence Clearwater Revival with John Fogerty. It's Susie Q. It was an old Dale Hawkins song.
1: Dit is Radio Emmeloord van 7 tot 7 op 747.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt. Run, Goldquin. He's a boss man.

station. One radio station. One radio station.

0: station. One radio station. One radio station. All this music. All this music. This is Radio Amyloid op DAB+.
1: Hier is Radio Veronica vanuit Zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot de aankomst van het schip en het was dan de Borkumbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: My name is Ron O'Quinn, and I thank you so much for letting me be myself again.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colorful Radio Emmalord.
3: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde?
4: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
5: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukse Monument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 22:00 op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
4: Is Radio Emmeloord op DAB+.
6: From the Grand Duchy of Luxembourg, in the heart of Europe, you're with the 208 Top 20, Dateline Sunday, the 24th of June, 1962. It's Tahi here for your DJ BA. That's Barry Aldis. This week's hit parade has three new entries. One of them is in the parameter of the top 10, and I can disclose the loss of Danny Williams, The Shadows, and Ketty Lester. Disappointment for the Dave Brubeck Quartet. They stay on the top 20, but only just.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jetten aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breed gesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk verkeersongeval waarbij een 32-jarige fietser omkwam. De bestuurder reed aanvankelijk door, maar meldde zich later zelf. De fietser reed zonder verlichting op de verboden Biddingringweg. De verdachte is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: For all it's worthwhile, your radio dial is on 208. Simon Tate here for your DJ BA. Barry Aldis on the Station of the Stars with a swinging welcome to the 208 Top 20, Sunday, 21st of June, 64. And it's a case of, hello, Frankie.

0: 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Remember the golden years. The swinging 60s with Paul Peters.
3: What now?
4: Hello there, welcome to the Swinging 60s, and we're starting with Ricky Nelson.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Een hele goede avond, beste mensen. Welkom op deze mooie maar warme zondagavond. De 21ste juni alweer. En de zomer is begonnen, beste mensen. Ja, en afgelopen nacht hadden we de midzomernacht. Ja, en dat is de titel van het lied waarmee we deze uitzending van Music Specials gaan beginnen. Hier is Bluff.

De langste dag en de kortste nacht van het jaar hadden we vandaag en afgelopen nacht. De zonnewende heet dat, oftewel midzomernacht. En Bluff zong erover. Ja, ik was er dus de afgelopen twee zondagen was ik er niet. Althans, niet live. Ik was zingen met de band. Maar ik geloof dat er een oude opname van Music Specials te beluisteren was. Dus eigenlijk was ik er toch een beetje wel. Alleen niet live, maar vanavond wel.

0: De Unit 2 en 4. En het liedje heette Concrete en Klei. Lekker vrolijk liedje was dat. Beton en klei betekent het.
1: Radio Emmeloord. De hele zomer lang.
2: De hele zomer lang. Met de beste hits voor jong en oud.
0: Ja, en de volgende die ik klaar heb staan, dat is een heerlijk nummer. Ik ben er helemaal weg van. The Soul Trent Orchestra. En het liedje heet The Journey of Your Life.

0: Heerlijke muziek van de Soul Trent Orchestra met The Journey of Your Life. En deze muziek doet me een beetje denken aan de muziek van de groep Shack Attack. Maar dit was de Soul Trent Orchestra onder begeleiding van het orkest van Papik. Ja, die hoort u vaker hier. En Papik die heet eigenlijk Nereo Poggi, als ik het goed uitspreek. Papik is de bijnaam die zijn moeder aan hem gaf. Vond ze een mooie naam, want het komt uit de film die ze mooi vond. Ja, dat kan.
1: Radio MLO takes you back to 1966.
0: Ja, we gaan terug naar 1966 met Eddie Floyd, Knock on Wood.

Eddie Floyd, Knock on Wood uit 1966 was dat. En inmiddels is de man al 88. Deze Amerikaanse R&B en soulzanger, dat was hij allemaal. En dit was een grote hit, zoals gezegd, in 1966. Juanes, hij heeft heel veel vragen. Hij stelt ze aan God. Adios, Lepido.

0: Adios Lepido, Juanes was dat. Uit Colombia komt hij. En zijn grote doorbraak had hij natuurlijk met La Camisa Negra.
1: Zet de airco aan.
2: Radio Emmeloid maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
0: Heter en beter. Nou, heet is het zeker hier in de studio. En ik zou zeker willen dat ik een airco had. Maar ik heb Arco. Alle ramen en deuren staan inmiddels open. Dan waait het een klein beetje door. Hartelijk welkom nogmaals bij het programma Music Specials. Mensen die luisteren via Radio Emmeloord. Maar misschien wel via Happy AM, Backyard AM en Radio Elvira. Hoe het ook zij, hartelijk welkom.

0: Heel ja, meisje, Woman Touch. U hoorde de Hollies. Zonder zanger Alan Clark, die was er toen niet meer bij. Alan Clark was trouwens een van de oprichters, samen met Graham Nash natuurlijk, van de Hollies. Maar dit werd gezongen door een Zweedse zanger, waarvan ik de naam niet meer weet. Guus Meeuwis. Ja, ik heb een zwak voor Guus. Geef mij je angst. Met op de piano Jan-Willem Rozeboom. Hier is Guus Meeuwis.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

mooi op de piano, Jan-Willem Rozeboom. Guus Mevers was dit met Geef mij je angst uit 2003. En het is oorspronkelijk van André Hazes, hè? Ja. Maar ja, daar heb ik dan weer geen zak voor. Oh, trouwens, oorspronkelijk is het uit het Duits van Udo Jürgens. Ja, ik moet het wel even compleet vertellen. Ik denk dan dat het op zijn Duits heeft Gib mir deine angst. Dat denk ik. Een mooi verhaal, gezongen door Michel Fugain, Une belle histoire.

Une belle histoire, gezongen door Michel Fugain samen met Le Big Bazaar. Inmiddels is het 1 minuut over 8:30 geworden en u luistert naar het programma Music Specials van Radio Emmeloord. Ja, een tijdje terug zag ik de film Heartburn weer eens. Ik geloof dat het zo'n beetje voor de 3e keer was. Heel erg mooi en ontroerend. Prachtig gespeeld door Jack Nicholson en Meryl Streep. En de muziek is van Carly Simon. En het liedje heet Coming Around Again.

Prachtig, prachtig. Ik vind het ontzettend mooi. Uit 1987 was dit Carly Simon met Coming Around Again. Ja, en elke keer als ik dit liedje hoor, dan komt die film weer helemaal naar boven. Die is ook zo ontzettend mooi. Kippenvel. Ondanks het warme weer. Ja, echt wel. Ja, en dan nog zo'n droevig liedje. Helen Shapiro, Little Miss Lonely.

Little Miss Lonely, dat was Helen Shapiro. Ja, dan is het weer tijd voor R&B muziek. Dit keer van de Deense R&B meidengroep Juice. En het liedje heet What You Need.

dat met het nummer What You Need van het album Can We Get Personal uit 2001. Heel weinig bekend over de groep Juice en ze hebben ook maar heel kort bestaan, dat kon ik dan nog wel vinden. Zo'n jaar of 5 en ze hadden een hit met Best Days. We gaan verder met The Sandy Coast met natuurlijk zang van Hans Vermeulen. Just a Friend.

was 14 pas, Hans Vermeulen, toen hij de groep de Sandy Coast oprichtte. Dat was in Voorburg. En ze hadden natuurlijk veel hits in de jaren 60 en 70, zoals deze, Just a Friend. En nu we het toch over Hans Vermeulen hebben, een ontdekking van Hans Vermeulen. De groep Los Angeles of Los Angeles, ik weet niet hoe je het uitspreekt op zijn Engels of op zijn Spaans. Het waren in ieder geval straatmuzikanten uit Den Haag. Hij heeft ze ontdekt. De muzikale begeleiding is van de Sandy Coast en dat is ook heel goed te horen. Het lied heet La Malagueña.

Zo, die komt hoog. Los Angeles was dat met La Malagueña, een vrouw uit Malaga is dat. Any Day Now, dat is een compositie van Burt Bacharach en Hal David. En het wordt gezongen door Ronnie Milsap. Hij is al begonnen.

Een idee nou, zoals ik al zei, een compositie van Burt Bacharach en Hal David. Dit werd gezongen door Ronnie Millsap. We gaan verder met een lied van het beroemde album Rumours uit 1977. Fleetwood Mac met Never Going Back.

Kort liedje. Fleetwood Mac uit 1988 met 1977 bedoel ik, met Never Going Back. Ja, daar klopt iets niet. Ik heb op mijn briefje staan 1977 en hier op de computer staat 1988. Ik denk 1988 trouwens, om heel eerlijk te zijn. Nog twee liedjes heb ik op mijn lijstje staan voor het nieuws van 9 uur. De eerste is van Dan Fogelberg. En om 9 na 9 uur komt Dick, maar dat wist hij waarschijnlijk al. Longer heet het liedje.

was Dan Fogelberg met het prachtige nummer Longer van het album Phoenix. En dan zijn we toegekomen aan de laatste voor vanavond. Linda Ronstadt samen met The Beach Boys. Adios. En ik zeg ook adios heel graag tot volgende week zondag. Dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

geschreven door Buck Owens en 1962 gezongen door Ray Charles. En dat stond op de LP Songs, nee niet Songs in the Key of Life, maar Country Western. Ja, ik weet niet meer precies. In ieder geval, het was een prachtige LP en later CD. Die heb ik zelf ook nog vaak gedraaid. Goedenavond, welkom bij een uur met mij tot 10 uur. En dankjewel Annelies voor het afgelopen uur.

for Penish met Juliet, nummer uit 1964. En de LP van Ray Charles vanuit 1962, die heette Modern Sound in Country en Western. En ook een goede avond, waar daar worden we doorgegeven voor Happy AM, Backyard AM en Radio Elvira.

Ja, dat was Cliff Richard met Constantly. En Constantly is Radio Emmeloord in de Eter. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. En op DAB en online. En binnenkort ook weer op de middengolf 747.

pom. Ik dacht altijd dat er nog iets achteraan kwam. Maar dat was gewoon het eind van dit nummer. She's not you, Elvis. En dit zijn de Eagles.

Brown, Still With Me Till The Morning. En binnenkort in september bestaat Radio Emmeloord 10 jaar en gaan we een beetje vieren op een zaterdag, de eerste zaterdag van september. Maar ik ga u nog wel binnenkort meer vertellen. En ik sta zelf verbaasd dat Radio Emmeloord al 10 jaar bestaat. Ja, september 2016.

prachtig nummer van Ray Charles. Een van zijn eerste successen in 1961. En daarna heb ik heel veel singles, LP's en CD's van hem gekocht.

Ja, Brett, baby, I'm a want you. Ik zit erover te denken om vanaf juli niet meer op zondagavond uit te zenden, maar voorlopig eerst maar even wat herhalingen. En misschien verander ik nog van mening, maar zoals het nu lijkt, dan stop ik per juli met de zondagavond uitzending.

Lionel Richie, All Night Long. Ja, dat was ook een lang nummer. Eens even kijken, wat hebben we hier? U kunt gaan dansen met de Bellamy Brothers.

Melody Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body. En dit was het alweer voor deze zondagavond. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur of volgende week zondag om 9 uur. Ik wens u nog een heel prettige avond en graag tot de volgende keer.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: radiogids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar entree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: ochtendgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angry Web gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkade.